0: van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst. 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Zee. Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem, welkom in de studio. Het is het nieuwe seizoen van Studio C is begonnen. En luisteraar, we hebben natuurlijk regelmatig vaste gasten. Doorgaans in de tweede week van elke maand komt Willem aanschuiven met een greep uit zijn collectie met verhalen. Die jij hoe lang al verzamelt?
2: 20 jaar.
1: 20 jaar.
2: Misschien wel langer.
1: En dat leidt soms tot een bundel. Soms in opdracht, soms spontaan. Dus jij hebt nu iets uit de bundel van ter gelegenheid van jouw school waar je directeur.
2: Ja, mijn afscheid van het Christelijk Lyceum in Veenendaal heb ik school vol verhalen, ruim 800 verhalen om rot te strooien in de school. Want ik vind dat belangrijk. Nou, dus die heb ik nagelaten. Achtergelaten.
1: Dat heb je achtergelaten voor de mensen die daar nu nog rondlopen. Ja. Dan denk ik dat het thema ook wel in die richting zit voor vandaag. Oh, nee. Vertel.
2: Nou, het komt een beetje door de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Mm-hmm. En de reacties daarop. Het verhaal gaat over verdraagzaamheid. En of de verdraagzaamheid nou echt afneemt in de samenleving, dat kunnen wij moeilijk peilen. Mm-hmm. Maar je hoort wel heel veel over onverdraagzaamheid. En daar past dit verhaal wel mooi tegenover.
1: 1 of 2 verhalen?
2: 1.
1: 1 verhaal.
2: Nee, 1 lange en 1 hele korte.
1: Okay.
2: Die erbij aansluit.
1: Ga je gang, Willem.
2: Een aap en een kikker kwamen elkaar voortdurend tegen op een pad in het bos. Op een avond vond de kikker dat het niet bij deze incidentele ontmoeting mocht blijven. Hij nodigde de aap uit voor een feestmaal. Zo zouden ze elkaar beter leren kennen. Toen de aap op de afgesproken tijd gekomen was en ze op het punt stonden om te gaan eten, viel het de kikker op dat de aap zulke zwarte handen had. En hij zei tegen zijn gast dat hij zo onmogelijk de maaltijd met hem gebruiken kon en verzocht hem om zijn handen eerst te gaan schoonmaken. De aap ging naar de beek in de buurt, maar hoe hij zijn handen ook waste, ze bleven net zo zwart als ze waren. En hij begreep dat er van de maaltijd niets meer kwam en teleurgesteld ging hij naar huis. Maar hij liet het niet bij zitten. Hij besloot de kikker voor aap te zetten. Op zijn beurt nodigde hij de kikker uit om nu met hem de maaltijd te gebruiken. En toen de kikker bij de aap kwam, zag hij tot zijn schrik dat de maaltijd op een tak hoog in de boom geserveerd was. Volgens de aap hoefde dat geen bezwaar te zijn en door de aap geholpen liet de kikker zich op de tak hijsen. Bibberend van hoogtevrees zat hij op de tak.

Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.

0: Lokale geschiedenis.
1: Ja, in het programma Studio C hebben we regelmatig vaste gasten. Eén van die gasten is geen broer. Hij is wat ik maar noem amateurhistoricus. Maar hij is heel lang betrokken geweest bij de buurt Ede en Veldhuizen. En daar is hij eigenlijk nog steeds bij betrokken trouwens. We hadden hem eigenlijk voor volgende week zaterdag uitgenodigd. Maar dat is de dag dat hier in Ede op de Ginkelse Heide altijd de Airborne herdenking is. En daar wilde geen heel graag bij zijn. Vanuit ook zijn eerdere rol. En ik ben er dan trouwens ook vanuit mijn andere huidige rol. Dus vandaar dat je er deze week bent. Geen, welkom.
2: Ja,
1: en die rollen waar we het dan over hebben, dan hebben we het over de buurt Ede en Veldhuizen en de jaarlijkse buurtspraak. Nou, jij bent heel lang de buurtrichter geweest, 12 jaar lang, hè?
2: Dat klopt ook nog.
1: En dan moeten we eerst even heel kort stilstaan. Wat is de buurt en wat is een buurtrichter?
2: De buurten in Ede, daar hebben we het dan in eerste instantie over.
1: Ja.
2: Een verdeling van het landschap in die tijd, de buurt Lunteren, Otterlo, Bennekom, Doesburg. Dat waren gemeenschappen.
1: Ja.
2: En in alles wat je terugziet is dat op een bepaalde tijd de mensen die in die gemeenschappen woonden ook iets te zeggen wilden hebben.
1: Ja.
2: Dat voor die tijd was besteed aan de hoge heren, aan de landjonkers en wat het allemaal wezen.
1: Ja.
2: Maar de mensen, het volk, wilden ook wel iets te vertellen hebben. Dat was in de steden al heel lang aan het geval. Maar steeds meer druppelde dat ook door tot die kleinschalige dorpjes. Want Ede was natuurlijk in die tijd helemaal niets.
1: Nee.
2: Was zelfs nog geen kerk in eerste instantie. Wij moeten iets gaan doen.
1: Ja.
2: Wij moeten willen meepraten.
1: En dan hebben we het over een verzameling bewoners, grondbezitters in een bepaalde omgeving. Zoals hier bijvoorbeeld Ede en Veldhuizen hebben
2: dat
1: het dan.
2: Dat
1: is een combinatie altijd geweest, Ede en Veldhuizen?
2: Nee, niet altijd. Het dorp van Ede is geen buurt.
1: Nee, dat is een dorp.
2: Dat is een dorp. En dat is altijd zo geweest. Het is nooit als een buurt of een buurtschap benoemd. Veldhuizen daarentegen was een buurtschap.
1: Ja.
2: En als we teruggaan in de tijd, dan lezen we dat 1356 Ort van Doren, heer van de Renga in Bennekom, is benoemd tot eerste richter in Veldhuizen. Want hij had daar grond.
1: Precies, ja. En dan heb je het er al van een eerste richter. Dus die mensen kwamen bijeen om over dingen te praten. Want mensen wilden toch inspraak hebben, over dingen hebben. Dus dan moest het op de een of andere manier georganiseerd worden. Dus dan had je wat mensen die dan daar de leiding in namen.
2: Ja, de buurten bestonden voornamelijk uit woeste gronden, onaangemaakte gronden, die nog ontwikkeld moesten worden, maar die werden gebruikt als grasland en als hooiland voor de boeren en voor hun vee.
1: Ja.
2: Nou, daar wilden ze wel gezamenlijk gebruik van maken, maar soms moest het ook wel enigszins geregeld worden.
1: Ja.
2: En wat vooral aan belangrijk was, kom niet in mijn buurt.
1: Ja, precies. Hè? Ja.
2: Wat is er ergens een grens?
1: Ja.
2: Nou, pas in 1800 zijn de grenzen echt vastgesteld van buurten.
1: Ja.
2: En tot die tijd ging dat een beetje over de grensjes heen. Maar wel degelijk, als men op een hei kwam die niet van jou was, dan werd je er wel op aangesproken.
1: Ja. En men kwam dus bijeen. En dat, die bijeenkomsten die werden dan de buurtspraak genoemd?
2: Dat klopt. In een gegeven moment werd dat toch wel wat groter. Ja. En men ging bijeenkomen. En dat werd vastgelegd.
1: Ja.
2: Vastgelegd en om in de buurtboeken de geschiedenis van de buurt Ede en Veldhuizen. Het oudste geschrift is van 1596.
1: Ja.
2: Maar daarin stonden alleen besluiten.
1: Ja, ja.
2: Wat daar voor die tijd is vastgelegd, dat weten we niet. Men zegt dat het is verbrand bij de brand in de grote kerk, want daar werd het bewaard.
1: Ja.
2: Anderzijds, als je het eerste buurtboek ziet met die paar regeltjes, dan ga je ook betwijfelen of er echt wel iets opgeschreven is van die afspraken die men maakte.
1: Maar dan kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat die buurt niet in 1596 is ontstaan, maar al veel ouder is dan.
2: Buurten waren al veel eerder in conclave met elkaar.
1: En dat er dus al vergaderingen ook waren, alleen daar zijn geen schriftelijke bewijzen
2: van. Daar niet
1: van.
2: Pas 1596 begon het en sinds die tijd is er jaarlijks, althans zegt tegenwoordig zeker jaarlijks, een buurtspraak, dit jaar de 322ste in volgorde.
1: Ja.
2: Dus af 1596 tot nu 320 buurtspraken.
1: En dat zijn dan, waren dat altijd jaarlijkse vergaderingen of waren er ook wel meer per jaar?
2: Was A of als de behoefte was.
1: Ja.
2: Kan soms vaker per jaar zijn. Maar het werd ook wel eens een jaar of een paar jaar overgeslagen als het gewoon maar doormodderde in die buurten en er niks te bespreken was.
1: Ja.
2: Want wat wilden die mensen? Men wilde dingen geregeld hebben.
1: Ja.
2: En dat werd.
1: Wat voor dingen? Noem eens wat.
2: Met name die rechten op die hooi en die graslanden, het gebruik daarvan, het herstel en het beheer van de wildwallen, om het vee vanaf het wild vanaf de Veluwe tegen te houden, die moesten onderhouden worden. Ja, wie doet dat dan?
1: Ja.
2: Nou, dat moesten ze gezamenlijk doen.
1: Precies.
2: Daar moesten afspraken over worden gemaakt,
1: ja.
2: Om dat te gaan beheren. Nou, en dat werd Het ene ontwikkelde zich, het werd dus steeds meer. Er kwamen zandwegen, er zaten kuilen in. Die moesten de geërfden zelf onderhouden.
1: Precies. En dat met die vergaderingen en die buurt, dat heeft heel lang stand gehouden. Maar uiteindelijk hield het toch bijna overal op te bestaan. Dat had met wetgeving te maken, geloof ik.
2: Na de Napoleonse tijd kwamen eerst van de gemeentes. Dus ja. We hadden toen ook nog de gemeente Lunteren en Otterlo en Bennekom.
1: In de Franse tijd was dat.
2: Franse tijd, ja. Begin de 1800. Dat is heel snel weer overgegaan tot de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En in die tijd was ook, 1832, was het kadaster ingevoerd.
1: Aha.
2: Het kadaster bepaalde van wie de gronden waren, ja, die er waren.
1: Ja.
2: Nou, wie woeste gronden had, onaangemaakte grond,
1: ja.
2: Zoals de buurt Ede-Veldhuizen, had in 1832 ruim 1100 hectare aan woeste grond in het bezit.
1: Ja.
2: Waarbij voornamelijk de heidevelden rond Ede, mm-hmm. maar ook de heidevelden rond Huis Kernhem.
1: Ja.
2: Dat moest gedeeld worden. Dat lag vast. En de koning heeft besloten ergens in 1840, rond 1845, dat de woeste gronden moesten worden geëigend.
1: Ja.
2: Die moesten op naam komen te staan.
1: Ja.
2: Nou, en daarbij is de uitverkoop begon eigenlijk van gronden. Het weggeven van gronden.
1: En dat speelde in heel Nederland dus.
2: Ja. Ja, alleen de buurt Ede en Veldhuizen had één groot probleem.
1: En dat was?
2: De heidevelden. Wie wilde nou die dode hei hebben?
1: Oké, dus niemand wilde dat kopen?
2: Nee, ze hadden er geen belangstelling voor. Het was in eerste instantie nog wel belangrijk voor de schapen. Dus de boeren wilden het behouden. De geërfden wilden het behouden.
1: Maar die konden het niet zelf kopen? Dan?
2: Nee, die bordjes hadden daarvoor geen geld.
1: Nee.
2: Ook kostte het natuurlijk niet zoveel in die tijd. Maar goed, dus het werd behouden voor de potstallen. Hè?
1: En daarmee moest de buurt dus ook doorgaan, waar anderen misschien al lang waren opgedoekt.
2: Dus op belast van de koning is er heel vaak en heel lang op de jaarlijkse buurtspraak aan de orde geweest. Wat moet er met die buurt gebeuren?
1: Ja, ja.
2: We moeten opheffen en dat op een gegeven moment verzandde dat een beetje van ja, er wordt er niet over besloten. Dus we gaan wel door. Nou, tot 1900, toen de gemeente, of eigenlijk het ministerie van Oorlog, kwam met de vraag van wij willen graag een oefentrein in Ede. Kan dat niet? Nou, op dat moment zijn er heel veel buurtspraken extra ook geweest.
1: Ja.
2: Om vast te stellen, wat willen we nou?
1: Ja.
2: En de buurt Ede en Veldhuizen en samen met een stukje de Maan hebben toen besloten om die gronden over te dragen aan het ministerie van Oorlog. Om de groei van Ede mogelijk te maken. Want dat was eigenlijk het eerste grote werkverschaffingsproject wat zich in Ede...
1: Je zei overdragen, maar verkocht, hè? Voor een reusachtig bedrag.
2: Niet helemaal. De Ginkelshei werd verkocht.
1: Ja.
2: De Edeshei werd in erfpacht gegeven.
1: Ja.
2: En dat erfpachtrecht is een heel verhaal apart. En dat is later ook weer naar het ministerie van Oorlog gegaan.
1: Ja.
2: En daarmee, maar één ding bleef. Alle inwoners van de buurt Ede en Veldhuizen met een woning op eigen grond behielden de erfrechten op de heidevelden rond Ede. Dus die zijn op dit moment, ik wil niet zeggen mede-eigenaar, maar ze hebben wel formeel wat zeggenschap op die hei.
1: Ja, noem eens wat.
2: Niks.
1: Oh.
2: In eerste instantie
1: hebben ze zeggenschap en dan zeg je niet.
2: In eerste instantie mochten ze nog zand graven.
1: Ah, oké.
2: Ze mochten hei plaggen. Nou, Natura 2000.
1: Ja, daar wordt Defensie niet blij van natuurlijk.
2: Precies.
1: Nee.
2: Nou, het gaat nu vooral meepraten. Daar waar mogelijk over het beheer van die hei.
1: Oké. Meepraten. Dat is dus nog steeds dan aan de orde. Want die buurt Ede en Veldhuizen is ook blijven bestaan. Nog steeds.
2: Nog steeds. Participatie.
1: Als enige eigenlijk in Nederland. Echt actief
2: in
1: nog.
2: In zijn vorm als enige in Nederland.
1: In de originele vorm dan.
2: Er zijn uiteraard buurten. En tegenwoordig zie je ook weer dat de buurten worden geschapen.
1: Ja.
2: Een aantal jaren geleden was een van onze wethouders. Had bedacht dat er een nieuwe buurt was gekomen. Nou, dat kan dus helemaal niet.
1: Nee,
2: want een buurt wordt niet vanuit de bovenlaag, vanuit de gemeente.
1: Maar vanuit de gemeenschap.
2: Maar vanuit de gemeenschap.
1: Oké, Heel kort nog even. Je zei al 322e buurtspraak. Aanstaande donderdag. Aanvang 3:30 in de Edese Concertzaal.
2: Klopt.
1: Toch even gratis toegang. En de geërfden hebben daar dus stemrecht. Dus wie in die historische buurt woont, die mag daar echt wat. Heeft wat in de melk te brokken. Als dat op de agenda staat.
2: Uiteraard op de agenda. En alle belangstellenden.
1: Maar iedereen is welkom. Want Ede is natuurlijk groter dan die historische buurt. Maar jij hebt dat natuurlijk als buurtrichter. Want de buurtrichter was dan de voorzitter van de buurt. Dat we eigenlijk in leven weten te houden. En je hebt het zodanig in leven weten te houden dat het nu ook landelijk ergens op een lijst staat.
2: Ja, we hebben het in ieder geval twee dingen is gebeurd. We hebben het voor elkaar gekregen dat wij met 1596 ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel.
1: Ja.
2: Het oudste bedrijf, tussen aanhalingstekens, in de Kamer van Koophandel in Nederland, in Gelderland. En de tweede dat we zijn geplaatst op de immaterieel erfgoedlijst van UNESCO.
1: Ja,
2: Nederlands erfgoed.
1: Dat is de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed.
2: En daarbij zijn wij, daar zijn allerlei disciplines staan erop, van schminken tot molenaar. Maar wij zijn de enige bestuurlijk orgaan wat daarop staat.
1: Wat op die lijst staat. Ja, verder het carnaval vieren en hergevlechten staat er ook natuurlijk op, dat soort dingen. Maar het bestuurlijke, dat
2: is het enige.
1: Nee, zeg, participatieaspect is dan toch ook
2: heel belangrijk.
1: Nederlands erfgoed.
2: En door de minister zijn we een aantal jaren geleden ook al voorgedragen voor het Europees.
1: Ja,
2: intermateriaal erfgoed.
1: Ik heb inmiddels begrepen dat daar de voorkeur uitgaat naar de Pride.
2: Ja, moeten we erin houden. Blijven proberen,
1: precies. Geen hartelijk dank voor deze uitgebreide toelichting. Nogmaals, aanstaande donderdag weer het zelf een keer meemaken in Ede. Dus Edese Concertzaal, die buurtspraak. Geen is daar ook, dus die kan ook alle historische details nog een keer aan je uitleggen. Als je nog dat persoonlijk wilt horen. Dank voor je uitleg voor vandaag.
2: Graag gedaan.
1: En we zien je graag de volgende keer weer terug.
2: Oké, dank je.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: VOC. Een verhaal door Willem de Vos.
1: Ja, Willem, welkom in de studio. Het is het nieuwe seizoen van Studio C is begonnen. En luisteraar, we hebben natuurlijk regelmatig vaste gasten. Doorgaans in de tweede week van elke maand komt Willem aanschuiven met een greep uit zijn collectie met verhalen. Die jij hoe lang al verzamelt?
2: 20 jaar.
1: 20 jaar.
2: Misschien wel langer.
1: En dat leidt soms tot een bundel. Soms in opdracht, soms spontaan. Dus jij hebt nu iets uit de bundel van ter gelegenheid van jouw school waar je directeur
2: bent. Ja, mijn afscheid van het Christelijk Seminarium in Veenendaal heb ik school vol verhalen. Ruim 800 verhalen om rond te strooien in de school. Want ik vind dat belangrijk. Nou, dus die heb ik nagelaten. Achtergelaten.
1: Dat heb je achtergelaten voor de mensen die daar nu nog rondlopen. Ja. En dan denk ik dat het thema ook wel in die richting zit voor vandaag. Oh, nee. Vertel.
2: Nou, het komt een beetje door de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Mm-hmm. En de reacties erop. Het verhaal gaat over verdraagzaamheid. En of de verdraagzaamheid nou echt afneemt in de samenleving, dat kunnen wij moeilijk peilen. Mm-hmm. Maar je hoort wel heel veel over onverdraagzaamheid. En daar past dit verhaal wel mooi tegenover.
1: 1 of 2 verhalen?
2: 1.
1: 1 verhaal.
2: Nee, 1 lange en 1 hele korte.
1: Okay.
2: Die erbij aansluit.
1: Ga je gang, Willem.
2: Een aap en een kikker kwamen elkaar voortdurend tegen op een pad in het bos. Op een avond vond de kikker dat het niet bij deze incidentele ontmoeting mocht blijven. Hij nodigde de aap uit voor een feestmaal. Zo zouden ze elkaar beter leren kennen. Toen de aap op de afgesproken tijd gekomen was en ze op het punt stonden om te gaan eten, viel het de kikker op dat de aap zulke zwarte handen had. En hij zei tegen zijn gast dat hij zo onmogelijk de maaltijd met hem gebruiken kon en verzocht hem om zijn handen eerst te gaan schoonmaken. De aap ging naar de beek in de buurt, maar hoe hij zijn handen ook waste, ze bleven net zo zwart als ze waren. En hij begreep dat er van de maaltijd niets meer kwam en teleurgesteld ging hij naar huis. Maar hij liet het niet bij zitten. Hij besloot de kikker voor aap te zetten. Op zijn beurt nodigde hij de kikker uit om nu met hem de maaltijd te gebruiken. En toen de kikker bij de aap kwam, zag hij tot zijn schrik dat de maaltijd op een tak hoog in de boom geserveerd was. Volgens de aap hoefde dat geen bezwaar te zijn en door de aap geholpen liet de kikker zich op de tak hijsen. Bibberend van hoogtevrees zat hij op de tak. Voor het begin van de maaltijd had de aap nog een opmerking. Hij zei tegen zijn gast dat het hem onmogelijk was om de maaltijd te gebruiken met iemand die niet, net zoals hij, rechtop kon zitten. Op hetzelfde moment viel de kikker met een knal naar beneden en hij begreep dat ook hij de maaltijd wel kon vergeten. Nou, we het toch over kikkers hebben. Een leerling vroeg zijn leraar: meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord: hoor nou eens naar de kikkers en de haan. Kikkers kwaken dag en nacht, maar niemand luistert naar hen. De haan kraait 's morgens vroeg maar 3 keer. Dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.

0: Radio C Muziek.
1: Bij mij is aangeschoven zangeres Joke Buijs uit Veenendaal. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb jouw website eens even bekeken. Dat is nogal een verhaal wat jij al hebt meegemaakt. Je bent nu zo'n 15 jaar actief als zangeres.
2: Ja,
1: als
2: zeker.
1: Solozangeres. Want daar staat natuurlijk ook hoe je hier bent gekomen op dit spoor. Want je was al heel jong, was je lekker op het podium al dingen aan het doen.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam je als tiener in de kroeg, coverband en uiteindelijk een gospelkoor.
2: Ja.
1: Dat zal wel een aantal jaren hebben geduurd allemaal. Absoluut. Vervolgens kwam je als achtergrondzangeres ergens terecht.
2: Ja.
1: Toen werd het al een stuk professioneler, denk ik allemaal.
2: Zeker, ja.
1: Toen werd het ook je vak, denk ik. Toen ging je je geld
2: mee verdienen. Ja, toen mocht ik heel veel kilometers maken op het podium. Met zanger Kees Kraaienoord. Misschien dat mensen die naam wat zegt. En daar heb ik heel veel mogen leren.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zat het er altijd al vanaf begin af aan in dat je dit als werk, als beroep zou willen doen? Of is dat toch gaandeweg een keer ontstaan?
2: Dat is ontstaan, want het moet je ook gegund worden.
1: Mm-hmm.
2: Het hangt niet alleen maar samen met talent, maar je moet ook de kansen krijgen.
1: Ja.
2: Maar ja, vanaf tienerjaren droomde ik er wel van. Dacht ik, dit is wat ik wil.
1: En je hebt de kansen uiteindelijk gekregen en gegrepen. Je begon solo daarna Engelstalig.
2: Ja.
1: En je maakte de overstap naar het Nederlands.
2: Ja.
1: Waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, ik startte in het Engels omdat ik zong altijd heel veel Engels. En ik vond het Engels ook een hele mooie taal, mooie woorden. En toen ben ik daarmee gestart. En na dat album kreeg ik het idee om iets te doen met oude kerkliederen. Waar ik mee ben opgegroeid. Die mijn opa en mijn oma mij hadden geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, ik wil dat graag opnemen voor mijn dochters. Zodat ze weten waar ik mee ben opgegroeid.
1: Ja.
2: En die waren in het Nederlands.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En toen ben ik die gaan opnemen. En toen werd dat ineens een succes.
1: Ja. Misschien moet ik hier maar bij blijven dan.
2: En toen zong ik meer en meer in het Nederlands. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk fijn om in je moedertaal te zingen. Er zit niks tussen.
1: Mm-hmm.
2: Jij bent Nederlands, ik ben Nederlands. Dus wij begrijpen elkaar meteen. Ja. Het is de taal van je hart.
1: Mm-hmm.
2: Wat is dat eigenlijk mooi. En toen ben ik daarmee doorgegaan.
1: Ja, ja. Jij schrijft zelf ook nummers, maar vaak met anderen samen.
2: Ja.
1: Doe je ook wel eens nummers helemaal in je eentje?
2: Nee,
1: nooit?
2: Nee. Ik bij mij gaat het zo, ik maak iets mee. En dan merk ik als dat gedurende een aantal weken langere tijd in mijn hoofd blijft hangen. Dan weet ik, het is tijd om een liedje te schrijven.
1: Ja.
2: En om wat muziekvrienden bij mij aan de keukentafel te krijgen.
1: Ja.
2: Okay. En zo gaat het eigenlijk steeds. En dan start ik met praten. En dan zeg ik, dit is wat me bezighoudt. En dat begint dan met een gesprek.
1: Mm-hmm.
2: En dan is er altijd, bijvoorbeeld Rob, mijn man, die heeft dan ineens een muzikaal idee. Of een van de anderen heeft dan een mooi tekstidee. En dat is dan ons startpunt.
1: Ja, precies. En het is eigenlijk dan altijd wel dezelfde groep waar dan die samenwerking
2: uitkomt. Ja, het wisselt een beetje. Maar ik merk dat ik nu wel steeds weer een soort vaste groep krijg.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Jij bent natuurlijk een tijd betrokken geweest uit het gospelkoor, Veenendaal. Dan is de link natuurlijk snel gelegd. Zit jij dan toch een beetje in de, hoe moet ik zeggen, de Relipop hoek?
2: De Relipop hoek,
1: of zie je jezelf
2: de christelijke hoek.
1: De christelijke hoek, Christian contemporary music, heb je het dan over?
2: Zeker.
1: Is dat wel jouw je hoofdgenre? Of zeggen we eigenlijk is het veel algemener dan dat?
2: Het is... Tien jaar geleden heb ik dat kerkalbum gemaakt met die oude liedjes.
1: Ja.
2: En daarna groeide het door naar popmuziek over allerlei levensthema's.
1: Ja.
2: En geloven hoort bij mij, dus loopt daar ook als een soort draad doorheen.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook andere onderwerpen. We hebben net geluisterd naar het liedje Het Ga Je Goed.
1: Ja.
2: Dat gaat over het loslaten van een vriendschap.
1: Ja.
2: Waarin je merkt dat je bent heel close met elkaar geweest.
1: Ja.
2: Maar dat waarin je merkt, het werkt niet meer tussen ons.
1: Nee, maar dat bedoel ik ook eigenlijk te zeggen. Als je naar de liedjes luistert, dan kun je denken ook dat het gaat over vriendschap, over liefde.
2: Ja.
1: Maar het kan ook over God en Jezus en zo gaan.
2: Ja.
1: Is dat dan ook echt jouw bedoeling dat die tweelei uitleg erin zit? Of is dat meer een toevalligheid?
2: Nou, het is niet toevallig, want de liedjes, het zijn liedjes die ik heb meegemaakt of die over mij gaan.
1: Mm-hmm.
2: en ik geloof. Dus, ja.
1: dus zit er altijd als component. Zonder dat het echt vaak specifiek wordt benoemd.
2: Ja.
1: Want
2: dat vind ik ook mooi.
1: Dat gebeurt dus in feite niet.
2: Nee.
1: De suggestie wordt gedaan.
2: Ja. Ja. En soms wordt het wel benoemd, maar het gaat over levensthema's. Dus het hoeft niet per se. Nee.
1: Maar dat kan zich natuurlijk dan ook vertalen naar een misschien wat breder publiek dan alleen maar het publiek wat in de Christian Contemporary sfeer op concerten komt.
2: Ja.
1: Jij gaat binnenkort optreden in Veenendaal.
2: Ja.
1: 1 avond, 1 concert.
2: Ja.
1: Bewuste keuze.
2: Ja, dat is een bewuste keuze. Normaal dan gaan we vanaf september altijd weer richting kerst. Dus dan doe ik een kersttour.
1: Ja.
2: En nu dacht ik, nou, misschien is het leuk om dat even een jaartje over te slaan.
1: Ja.
2: Maar ja, dan is het najaar zo leeg.
1: Ja.
2: Dus toen dachten we van, nou, misschien gewoon dan 1 avond.
1: Ja.
2: Op een leuke, mooie plek. Een soort Grand Café.
1: Ja.
2: Waar de mensen echt een beetje om je podium zitten. Lekker dichtbij. Er is een bar. Dus het wordt een mooie luisteravond waarbij je lekker ontspannen kunt genieten.
1: En niet alleen liedjes, want je gaat er natuurlijk ook nog wat bij vertellen. Want het is ook een soort terugblik, retrospectief over 15 jaar van jouw muziek.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, 8 albums heb ik uitgebracht. En ik dacht, het is wel leuk om daarnaar terug te grijpen. Niet alleen maar mijn laatste album.
1: Mm-hmm.
2: En daar wat over te vertellen. Wat het me heeft gebracht.
1: Ja.
2: Waar de liedjes over gaan.
1: Ja.
2: Als je vertelt waar iets vandaan komt. Dan, en je hoort dan een liedje, dan snap je hem vaak nog beter. Of dan zet je eigenlijk een harten van luisteraars al open. En dan hoeft het liedje alleen nog maar erin te gaan.
1: Ja.
2: Kunnen mensen hun eigen verhaal erop plakken.
1: Ja,
2: ik denk dat dat heel mooi wordt.
1: Ja. Je hebt vorig jaar een jaar met wat tegenslagen gehad. Dus je bent misschien eigenlijk dit jaar ook weer een beetje een herstart heb je gehad.
2: Ja.
1: Is dan zo'n 1 concert dan misschien ook wel een veilige keuze om weer eens eventjes dat gevoel weer terug te krijgen? Zonder dat het meteen weer heel heftig een hele tour is?
2: Nou, ik heb tussendoor, afgelopen kerst heb ik al wel een kersttour gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat was eigenlijk wel het eerste grote ding wel weer. Dat ik dacht, lukt dat dan wel weer fysiek en mentaal? Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed en dat smaakte naar meer. Vandaar dat we nu dit concert organiseren.
1: Ja. Ja. Kaartverkoop is gestart.
2: Zeker.
1: Hoe gaat het?
2: Het gaat goed.
1: Mooi.
2: Ja hoor.
1: Ik heb dat ergens ook. Ik had zoveel papieren van jou uitgedaan. Ja, dat is. De kaarten zijn verkrijgbaar via een speciale website. Die dergelijke concerten vaak.
2: Ja.
1: Eventsforchrist.nl. Dan moet je naar Joke Buijs. Niet te verwarren met de niet meer onder ons zijnde Joke Bruijs. Dat
2: Joke
1: is heel,
2: Bruijs.
1: Was heel
2: ja.
1: iemand anders.
2: Ja.
1: Die verwarring zal wel vaker zijn.
2: Ja.
1: Kaarten zijn vanaf 28,50 dus op die site te krijgen. En nogmaals, het concert is op 3 oktober in Downtown. In Veenendaal.
2: 31 oktober.
1: Oh, 31 oktober.
2: Dat is wel belangrijk.
1: 31 oktober.
2: Zaterdag 31 oktober.
1: Ik heb het gewoon verkeerd getypt. 31, maar wel een zaterdag.
2: Ja.
1: Dat geeft jou in ieder geval nog tijd om je publiek te bewerken. Om allemaal naar dat Grand Café te reizen. Ik wens je heel veel succes in aanloop naar jouw ene avond in Veenendaal.
2: Bedankt.
1: En je volgende projecten.
2: Ja, dankjewel
1: voor het gesprek.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. Vandaag horen we de organist Gerben Budding. Hij speelt oude 17e-eeuwse muziek op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstenen. Dat is een vroeg 17e-eeuwse orgel van de Nederlandse orgelbouwer Kiespenning, gebouwd in 1631. De muziek die we gaan horen is voor het grootste deel afkomstig uit het zogenaamde Suzanne van Solt manuscript. Dit manuscript is een verzameling muziek die rond 1599 door deze Suzanne van Solt met de hand is overgeschreven. Suzanne was de dochter van een Vlaamse protestant die na de val van Antwerpen naar Londen vluchtte. Ze heeft de stukken, in totaal 33 stuks, vermoedelijk rond haar 16e jaar verzameld en overgeschreven, om dat thuis waarschijnlijk op een virginaal te kunnen spelen. Een virginaal, dat was een eenvoudige uitvoering van een klaversymbol. Het document laat heel mooi zien wat voor muziek er rond 1600 in de huizen van gegoede families werd gespeeld. De muziek bestaat uit een verzameling psalmen, dansen en liederen, zogenaamde chansons. De namen van de componisten zijn er niet bij aangegeven, dus het is onbekend van wie de verschillende bewerkingen zijn. Uit deze bundel laten we een paar stukjes muziek horen. Als eerste een dans met de naam Brabantse Rondedans. Deze muziek herinnerde de familie van Solt en de omgeving waar ze uit afkomstig waren. En in Londen werd dus thuis ook de oude dansmuziek die ze van vroeger kenden gebruikt. We horen een uitvoering hiervan op het orgel door de organist Gerben Budding en hij bespeelt het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstenen.

We hoorden uit het Suzanne van Solt manuscript uit 1599 de Brabantse rondedans, gespeeld door de organist Gerben Budding. Uit hetzelfde manuscript luisteren we nog naar twee korte dansen. Als eerste de Almande de la Nonette, een typische renaissance dans, waarvan de gebruikte melodie toentertijd een populair liedje was. La Nonette betekent namelijk het nonnetje. In diverse landen van Europa zijn de liedjes gemaakt op deze melodie. Van wandeliedjes tot liedjes over een meisje dat tegen haar wil in het klooster moest. Het was een bijzonder populair melodietje. En het tweede stuk is een Franse guillarde. Het was een dans met een levendig en ritmisch karakter. Die werd vaak in een combinatie met de pavane uitgevoerd. Een pavane is een statige, langzame dans. En werd dan vervolgd met de guillarde, een bewegelijke dans. Deze was in de 16e eeuw enorm populair aan de Europese hoven en in stedelijke milieus. Bijzonder boeiend om in een 16e eeuws muziekboek de gebruiksmuziek te zien die in de families werd gebruikt. Zowel de dansmuziek als de psalmen kwamen er naast elkaar in voor. We gaan deze twee dansen horen in een vertolking van Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede.

U hoorde een tweetal dansen uit het manuscript van Suzanne van Solt uit 1599, gespeeld door organist Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. We gaan nu luisteren naar muziek van een componist uit dezelfde periode, en dat is Jan Pieterszoon Swelinck. Hij was componist, organist en muziekpedagoog, die vrijwel zijn hele leven als organist van de Oude Kerk in Amsterdam was. Hij was vooral beroemd om zijn orgel- en klaviermuziek, waaronder bewerkingen, variaties en fantasieën over psalmen en kerkliederen. Zijn invloed reikte ver buiten Nederland. Duitse organisten kwamen helemaal naar Amsterdam om bij hem te studeren. Daarom draagt hij ook wel de bijnaam de maker van Duitse organisten. En van hem horen we een bewerking over het lied Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christ.

U hoorde van Jan Pieterszoon Swelinck de bewerking in Groefzoedier, Heer Jezus Christus in de vertolking van Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Als laatste luisteren we naar een tweetal bewerkingen die in het manuscript van Suzanne van Solt te vinden zijn. Allebei van een anonieme componist. De eerste bewerking is gebaseerd op het lied Suzanne un jour van de componist Orlando Lasso. En de tweede op een melodie die in de 16e eeuw in de Nederlanden bekend was onder de naam Bruin Smedelijn. Deze twee liedbewerkingen uit het Suzanne van Solt manuscript horen we weer in de vertolking van Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede.

U hoorde een tweetal bewerkingen gehaald uit het manuscript van Suzanne van Solt, gespeeld door de organist Gerben Budding op het orgel van de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede. En hiermee zijn we aan het einde gekomen aan dit programma Orgelmuziek, waarin we een aantal 17e-eeuwse composities gehoord hebben, allen gespeeld door de organist Gerben Budding. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kuijnes. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma Orgelmuziek wordt aanstaande zondagochtend om 8:30 nog een keer uitgezonden. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eén Vallei. Wij hopen volgende week maandag weer te zijn om 7:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. We hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Goedenavond. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van Zingend Geloven. De technicus voor vanavond is Haro Timmerman en samenwerking van Casper Vecht. De presentatrice ben ik, Marieke de Haan. We gaan luisteren naar Christiaan Verwoerd met het lied Overwinningsgrond. Daarna volgt Kees Kraaienoord met het lied Van slaaf tot koning.

0: slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich.
1: Matteüs 4 vertelt dat Jezus Christus door de geest de woestijn in werd geleid om hier verzocht te worden door Satan. Het is de 40 dagen vastentijd. Ook voor de Heer. Jezus ging 40 dagen vasten om daarna zijn werk te doen op aarde. En dan komt Satan de Heer bezoeken in de woestijn. En Satan verzoekt Jezus Christus en neemt Jezus uiteindelijk mee naar de berg om hem te beproeven. Jezus is in staat om hem te weerstaan. En nu komt het, datgene waar hij voor gekomen is. De Heere God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dat is ook het antwoord wat Jezus Christus heeft laten zien in de wereld. We gaan luisteren naar Manneszang Katwijk aan Zee. Daar is kracht in het bloed van het lam. Vervolgens opwekking 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En daarna volgt Michael W. Smith. Come see.

Zijn armen wijd open, waar Jesaja 49, vers 16 ook van spreekt. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegrift. Zijn armen wijd open aan het kruis en gaten in zijn handen geslagen. We gaan luisteren naar Nederland Zingt. Maak ons tot een licht voor de volken. En vervolgens opwekking 678, God van het licht.

In Matteüs 17 staat dat Jezus Christus met een aantal discipelen was op de berg. En in vers 2 staat, hij veranderde van gelaat en zijn aangezicht blonk gelijk aan de zon en zijn kleren werden wit als licht. En in vers 5 werden ze door een wolk overschaduwd en er kwam een stem uit de hemel die sprak, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. We gaan luisteren naar Nederland Zingt en ruist langs de wolken en daarna Celtic Worship, Because He Lives.

gaan richting Pasen, maar we mogen elke dag beseffen dat Jezus Christus leeft door zijn volbrachte werk aan het kruis. Het volgende lied door Nederland zingt Gloria aan het Lam en daarna een prachtige a cappella van Bijou Focal Point. Nearer, my God, to thee.

En nu gaan we luisteren naar een aloude favoriete psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen. En daarna het lied van Ralph van Manen, Wie gelooft.

We zijn aan het einde van het programma Zingend Geloven gekomen. We hopen dat u ervan hebt genoten. Dank aan Harro voor de techniek en we sluiten af met het lied van Zela. Mag ik jou tot zegen zijn?

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Lindy met een nieuwe nummer, Same Page, van het nieuwe album, ook Honest to God 2. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen net als elke week weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijds christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen. Deze week zijn het er in totaal 8 en je hebt zojuist de eerste al gehoord. En we gaan natuurlijk gelijk door met het volgende nieuwe nummer waar we naar mogen luisteren. Dat is een nieuw nummer van John Reddick en het heet Tell Somebody.

Neil Carpenter met zijn nieuwe nummer Too Late. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van One Common en we mogen luisteren naar een nieuwe nummer Eyes On You.

Olivia Lane met haar nieuwe nummer Ask Him. Het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is een nieuw nummer van Conor Flanagan. En we gaan luisteren naar zijn lied You're Not The One For Me.

Therion met haar nieuwe nummer Feels Like Heaven. We zijn wel weer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer voor deze week. En daarna gaan we natuurlijk gewoon door met andere muziek die je al zou kunnen kennen. We gaan luisteren naar Saints samen met Josh Green met het nieuwe nummer Hallelujah.

Jeremy Camp samen met Skillet met het lied No Survivors. We gaan nu door met een band uit de buurt, namelijk uit Ede, genaamd Battled. En gaan luisteren naar hun lied Holy Ground.

Seventh Day Slumber met hun versie van Lauren Daigle's You Say. Dan gaan we even over de grens luisteren naar Pray, Mike the Maker en Joshua met het lied Agnus Dei.

De Obro's met Psalmen uit Plastic. Nog één nummer voordat we overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Citizen Way met Wave Walker.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. 1 Vallei.
5: Volgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Blanca met haar lied Undeniable. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met een aantal mooie nummers waar we naar mogen gaan luisteren. Het volgende nummer is van Damascus en we gaan luisteren naar een lied hier bij mij.

Ik teken in het zand, zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

Ik zie de golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de vloed uitgewist. Ik denk aan dat gedicht en ik glimlach. Er was afstand, dat was zo. Maar de zee was wat was schoon.

Philippa Hanna met haar nummer Run To You. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Cela. En we gaan luisteren naar een lied Als Een Vuur van Binnen.

Mercy Me met You Found Me. Dan gaan we door met een nummer van Joel Vaughn en we gaan luisteren naar het lied Turn.

Big Danny Weave met het nummer Let It Begin. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Nine Lashes. En we gaan luisteren naar een lied, You Are The Light.

Lotto Kings met Hall-in met het nummer All Good. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van The Equippers Revolution. En van hun gaan we luisteren naar het lied Way of Life.

Force Frank met Happy. Dan gaan we nu door met een nummer van... Ik ben het even kwijt. Kate Thompson. En we gaan luisteren naar zijn nummer Good God.

Austin French met het lied Living Proof. En zoals u hoort aan de achtergrondmuziek zijn we weer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de nummers die gedraaid zijn. En ja, dat u volgende week ook weer komt luisteren natuurlijk. Mocht u nou een nummer gehoord hebben dat u graag nog een keer terug zou willen luisteren, dan kunt u op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K, een afspeellijst in de bio vinden via de link. En daar zijn alle nummers zojuist ingezet die deze uitzending gedraaid zijn. Mocht u dus nog eentje terug willen luisteren. U kunt er ook feedback achterlaten over het programma en eventuele verzoeknummers natuurlijk. Dan kunnen we die in een toekomstige uitzending vanzelf een keer behandelen. En ja, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dus dat u heeft kunnen genieten. En ik wens u nog een hele gezegende week toe. Als afsluiting van het programma gaan we nu luisteren naar Unspoken met een lied.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben 100 mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen ID kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.